0: Suzanne naar Pet Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Suzanne naar Pet Nenok FM, 100 MHz.
4: Nu moet je deze mekiele massaal.
5: Het is een onder mij, jullie betrekken niet aan het in mijn zorg. Nu ja, kachelen is er in de lachtessen. Ulluk goed afvinden in Nick. En nu de slimanik is zangat in de rakpok. En nu raak je ziek. Sekundimometer is er met ongaan uit zoek als u zich achtessen.
4: Wer oezekten van ook?
5: Men dat in 13 juli, ifølge DMI. Skyet varme sol, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 4 meter per sekund.